0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

Jan. Zet even weer je in het merklees toepen. We kennen de morgen knuppel. Ja, dat is wel jij te maken. Hehehe, dat ik wel hoor. Maar ze zullen ooit blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer te hebben. Dit is maar, we

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, Jupp.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: De andere hebben nog rutbus, de katse maakt er wel.
1: Ja.
0: De rutbus die erin, dan gaan de christen niet erop.
1: Nee, dat is wel.

me nog voor 15 pfennig Pfeffer. Hätte me nog een knuppeltje muskaat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ich bin de